0: De dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics. Golden Oldies Radio.
2: It's 14 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
4: Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurt er als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Always feel good, golden oldies radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt de ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Mikhail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. Naar Tilburg is de vertraging opgelopen tot 1 uur en vanuit Den Bosch tot ruim 1/2 uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony in

0: de cd. Januari, de Marva Marine Vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
1: The world's most iconic hits on Golden Old.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Kameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven aan de reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984 en we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofdrol...

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
1: It's 18 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981, januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The music you love.
2: Golden Oldies Radio.
3: Relive the first love. Your first car on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerrie Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerrie Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.
1: Always feel good. Golden Oldies Radio.
2: It's 19 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit
4: 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voelie Voel van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.
3: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170 tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, komt van het album Analogs van Joe Walsh. En Joe Walsh die zat in de Eagles, was ook een begenadigd gitarist en hij kan ook goed zingen. En het was One Day at a Time. Ja, we hebben lekkere plaat onderweg. Zo heb ik straks Blaze of Glory voor je en ook Black Bear. En nu een hele mooie uit 1968. En je hoort hem al, Roger McQueen op zijn 12-snarige Gretsch-gitaar. Daar zijn ze wel een beetje mee beroemd geworden, want het was wel een apart geluid. En dit is So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star. Nou, als het zou kunnen. Ja, nu, dat zou ik niet meer moeten willen hoor, want goed. Dit is Golden Oldies Radio waar je naar luistert, met Music Memories.

Black Bear met uit de Zero's een prachtig nummer, The Idea. Ik heb nou iets bijzonders, dat is, je kent ook wel Jump van Van Halen. En dit is Blaze of Glory en het is een hele andere uitvoering. Ik dacht, ik vond hem weer, ja, die moet je gewoon even laten horen. Ja, even een beetje feestgedruis, maar het is wel leuk. En Van Halen, ja, Alex is al dood, hè.

Ja, ja, Junkie XL uit 2002, die maakte een mix van het nummer Elvis Presley en Loveless Conversation, moet ik het wel goed zeggen. En die had hij ook nog toestemming voor van de nabestaanden ook. En Brooke Frazee heeft een probleem. Die heeft iets over Sit Something in the Water. Komt uit trouwens 2011, maar is wel een lekker plaatje hoor. Dit is nog steeds radio, Golden Oldies Radio.

Ah ja, rock and roll van de bovenste plank. Jerry Lewis in 1974. Ja, rustig maar jongen. En dat was Drink and Wine, Spoedy Udy. Maar even rustig aan, denk ik maar. Hè? Ja. Ook dat hoort erbij. Bluff, met Liefs uit Londen. Een hele mooie tekst, moet je maar even goed naar luisteren. Ik zou dat niet kunnen. En Pascal, die zingt het. Ze hebben ook al inmiddels wat windwisseling gehad. Want er was een drummer die was om het leven gekomen bij een motorongeluk. Maar ze zijn wel doorgegaan. Het was wel moeilijk, maar toch heel goed. Van de wereld.

ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Komt uit 2025. Jimmy, Lead for Jimmy en guitar playing Son of a Bitch. Dit is zo lekker hoor, dit. Oh, het kan net, hè? Het is een jaar oud. Maar goed, ik wou het even draaien. Ik had het van een collega gekregen, dus vandaar. Deze is ook niet verkeerd.

0: De Man From Men's Earth Band. Nee, de Man From Men's Band. En ook stond een beetje galm aan, sorry. En dat was High Lily, High Low. Die kennen we ook nog van de Alan Price set. Dat wou ik toch eventjes vermeld hebben. Ik had daar gelijk moeten zeggen. Die zal ik ook wel een keertje draaien. Deze die is erg mooi. Die heb ik wel eens vaker gedraaid in 2011. Neon, I Was Neon.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

kwam uit 2022. Julia Jackson en I Was Neon. Bij deze plaat moet ik even wat vertellen. Ik zal maar van starten. Dat is niet On The Beach van Cliff Richard. Nee, op zijn Duits. En hij zingt dan Nur mit dir.

Nou, je hoort het al, het is de tijd voor de Fab Four. En ik ga iets leuks draaien. Het is een demo, een akoestische versie van If Not For You, wat George schreef. Later is het op plaat gezet door Olivia Newton-John. Heeft nog een klein hitje mee gehad. En ook zelf heeft hij het uitgebracht.

Ja, dat was mooi. Komt van een bootleg af. Dus ja, een demo is het. Hij heeft later zelf uitgebracht. En ook Olivia Newton-John, wat ik al zei, die had er een hit mee. Dit is ook erg leuk. Ja, ik moet even opnieuw starten natuurlijk. Want ik moet wel aankondigen dat Stevie Wonder met I Ain't Gonna Stand For It.

Clash uit 1982 met Rock and the Casbah. Ja, was wel een leuke plaat, dacht ik zo. En we gaan even naar de jaren 70. En Dancing and Drinking van Plastic People, plastic mensen. Je moet er niet aan denken dat die van plastic zijn. Geen maar gewoon van vlees en bloed. En jongens, gaan we zingen hoor.

Ja, ik was zonnig toen aan het werk, toen ik die plaat voor het eerst hoorde. Dacht van, jezus, dit is wel lekker hoor dit. Ja, goed, we gaan eruit en we gaan naar het nieuws van 8. En daarna ben ik terug met deel 2 van Music Memories. Nou, dan gaan we even een stukje Booker T en de MG's met Time is Tide. En ja, tot straks. En schenk even een bak koffie, dat doe ik dat ook. En dan spreken we elkaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Music. Memories.
5: Dick Bakker.
6: Goeie avond.
7: De beuk

vast even een pakje koffie gepakt en zo. Won't Get Full Again. Van The Who. Ik dacht, ach, even een leuk kroegdingetje. Ze hebben een nummer met die piano. Die hebben ze dan een beetje, ja, ze hebben op een bepaalde stemming gebracht. En dat is een bekende man die dat speelt, hè. Goed, dit is Music Memories deel 2. En dit is Golden Old Radio waar je naar luistert. Ik heb straks hele mooie muziek voor je van Pandemonium en ook van The Golden Earring. En nu Kiki Lee. And I've Got The Music In Me. En die komt uit 1974. En ze heeft ook al eens een keer een nummer gemaakt met Elton John. Dat ook nog.

Weekend Love van de Golden Earring en George Kooijmans. God hebben ze ziel, die zong het nummer, die had hem ook gemaakt. Is in een mobiele studio in de tuin opgenomen, was een cassette. En die hebben ze later toch maar uitgebracht, want dat was een hele goede demo. Want daar was hij eigenlijk van. En prachtig. Wat dacht je van deze? Pandemonium uit 1977 hier bij Golden Oldies Radio. En het heet 1941.

Town Girl van Billy Joel. En ja, dat waren twee verscheiden dingen in de stad. Een arm gedeelte van de stad en een rijk gedeelte. En die dame had dan, ja, had hij een beetje een oogje op. Ik wil eigenlijk te snel. En dat is niet goed. Rustig aan. Even ontspannen met Dr. Polderman. Dat doen we wel met Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Heb je nou een verzoekje? Even een mailtje naar info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Jongen, jongen. En als je een meisje hebt, laat haar niet weggaan, hè? Never Let Her Slip Away. Want anders kom je van de koude kermis thuis.

Avril Lavigne 2002 hier bij Golden Oldies Radio. En dat was Complicated. Dat was haar eerste hit hier. Daarna heeft ze eigenlijk niet echt veel. Ja, wel hele mooie platen gemaakt. Ook albums. Ik zal wel een keer wat van de albums draaien. Moet ik het liefst opzoeken natuurlijk. En deze. Ah, ik hoorde die in 1994 voor het eerst. Een Deutsche Schallplatte. Jawohl. Lucy Electric. Met waar ik geen Mädchen ben. Nou, dat hoor je wel. Want ze is ook een echt meisje. En ze hebben nog wel andere hitjes gehad. In Duitsland vooral. Maar dit was wel een tip. Meer ook niet. Maar goed, we draaien hem wel hier.

De plaat helemaal, A Thing Called Love. Ik heb hem ook al eens hier gedraaid van Bonnie Raitt en dit was John Hiatt. En die kennen we nog van Have a Little Faith in Me, was een hele grote hit. En dit is uit 1970, Mary Hopkin. En dat is, even kijken, Tama Harbour. En die zat bij Apple onder contract, hè. En die had ook nog Those Were The Days.

Easy Beats uit 1967 en Friday on My Mind. En ze hebben ook nog een hit gehad met Hello, How Are You? En dat was ook een reclameplaat van de CNA toen de tijd. Ik zeg het er maar even bij. En die hadden toen zo'n klokstoestand met spijkerbroek en weet ik dan wat. Deze, dat is ook een hele lekker van Rondea 2015. En dat is We Are One. Ja, de laatste tijd niet zoveel meer van ze gehoord. Dus waarschijnlijk, oh ja, ze zijn er volgens mij uit elkaar, wat ik heb gelezen. Ja, als je een verzoekje hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio.

daarna nog even een pianootje erachteraan. Sweet Home Alabama van Kid Rock. En die kwam... Oh, dat kan ik niet meer zien, want ik moet even de tijd in de gaten houden. We zijn weer bijna aan het eind van het programma. Dat betekent dat dus ook dat we de laatste gaan draaien. Een instrumentaaltje van The Shadows. En dat vind ik toch wel een leuke gitaargroep uit de jaren 60. 63 komt die. Het is Shindig. En dat was vroeger mijn tune toen ik nog programma's in de hele vroege jaren 70 draaide en zo. Ik weet niet wat oude lul ik alweer ben. Nou, dit was hem weer. Music Memories, 2 uur lang. En ik wens je nog verder een hele fijne avond. Denk ook eventjes aan Bram Liefstink. Die moet ik trouwens overnemen zaterdag. Want dan, hij is echt los met vakantie. Dus dan zul je hem ook weer horen. Van 3 tot 4. En maandag Jack Wio en Tony Winter. Dus nog veel te genieten. En ook de andere programmamakers. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

gaat in deze tekst van Eleanor Miles nergens Elvis Presley horen, maar toch is het een ode aan hem. Ward, de toenmalige vriend van Eleanor Miles, die kreeg namelijk de inspiratie voor het nummer terwijl hij in 1987 in een bus met Elvis-fans zat die onderweg was naar Graceland, de gelegenheid van de 10e sterfdag destijds van Elvis Presley. Toen hij terugkeerde naar Canada, liet hij zijn idee horen aan Eleanor Miles en producer Tyson die de akkoorden voor het nummer schreef. Het album waarop dit nummer staat trouwens werd het best verkochte debuutalbum in de Canadese geschiedenis destijds. Eleanor Miles en Black Velvet. En daarvoor hadden we Whitney Houston. Haar op één na grootste hit werd het. Want de grootste was I Will Always Love You. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me is trouwens geschreven door Narada Michael Walden. Die je bijvoorbeeld ook zou kunnen kennen van zijn grote hit uit de 80s, Gimme Gimme Gimme. Het is trouwens terug te vinden op haar album Whitney, dat ze uitbracht in 1987. Als eerste vandaag, Whitney Houston dus, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken. 2 uur lang krijgen ze weer van mij. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, dit is natuurlijk weer jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Stereo 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes daarbij gezelschap houden. Met zometeen bijvoorbeeld eentje uit 1997. Ik heb Lisa Stansfield voor jullie klaarstaan. Ze begon haar carrière in Blue Zone. Met Cold Cut zong ze People Hold On in het voorjaar van 1989 en dat werd een geweldige hit. Daarna ging ze solo verder. All Around the World ken je bijvoorbeeld. Maar zometeen uit 1997 en wat later hitje voor haar. The Real Thing is voor jullie onderweg van Lisa Stansfield. Maar eerst terug naar de hitparade van 1983. Een jaar eerder verscheen het album Sweet Dreams Are Made of This. De eerste single eruit, Love is a Stranger, is maar een klein hitje. Maar de volgende single, Sweet Dreams, werd mede dankzij de clip een knaller van een hit. En de plaat werd nummer 1 in de States. De re-release van Love is a Stranger werd dan vervolgens een top 10 hit in Engeland. Dit zijn die van de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Sweet.

was in november 2009 dat de jongens van Snow Patrol met een compilatiealbum kwamen, genaamd Up To Now. En daarop stond gelukkig ook nieuw materiaal. En daar is deze Just Say Yes het eerste wapenfeit van geweest. Grappig feit is misschien wel dat het nummer eigenlijk bedoeld was voor Nicole Scherzinger. Dat is de zangeres van de Pussycat Dolls. Destijds dan toch. Maar omdat haar soloalbum niet van de grond kwam, heeft Snow Patrol dat dan maar zelf opgenomen. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Snow Patrol, Just Say Yes. Studio 45, dat wil natuurlijk ook zeggen dat we een egeltripper voor jullie hebben meegebracht en een Lexic Cell. Dat is vandaag zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt van mij dan ook de biografie. En vandaag staat hij in het teken van Rick Astley. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van Rick Astley en zijn biografie. En op het einde van de show is het dan ook tijd voor de Lexic Cell, de extra lange plaats. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1987. Met een one-day fly, maar wel een hele fijne. Ken je de Breakfast Club nog? Right on Track komt er straks aan. Je krijgt hem dan in de Midtown Mix te horen. Ik neem je zometeen mee naar het jaar 1982. Het werd een top 10 hit hier bij ons in de Lage Landen. En het was ook tevens trouwens de titeltrack van het laatste Roxy Music album. Op Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen trouwens. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en weet meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. En die figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Zometeen, die prachtige heet Avalon. We gaan naar 1982. Eerst naar 1994 met een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1985 van Cedar Garrett. Dit is de uitvoering van Degrees of Motion uit 1994. Do You Want It Right Now?

heeft een indrukwekkend aantal albums op zijn naam staan. Iggy Pop wordt trouwens ook wel gezien als de Godfather of Punk. En in 2023 bracht hij nog eens een keertje nieuw werk uit. Dit was Strung Out Johnny van Iggy Pop. En als je de videoclip van deze plaat wilt bekijken of andere platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, dan kan je daarvoor terecht op Facebook, want ik heb ze daar weer allemaal netjes gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Je vindt daar dan niet alleen Iggy Pop terug, maar bijvoorbeeld ook Rick Astley, want hij is onze egotripper deze week. De Lex XL, Ride on Track, van de Breakfast Club in dit geval. En verder heb ik er ook weer een link geplaatst naar Mixcloud, want het is mogelijk om de show te beluisteren wanneer het moment misschien net iets beter voor jou uitkomt. Of misschien wil het gewoon nog eens een keertje herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud, die staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je trouwens Studio Spatie en dan 45 als getal. Als je het nog niet moest hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen heb ik een heel mooi nummer uit 1979 voor jullie klaarstaan. Ruthless Queen werd beschouwd als nederpopklassieker en schopte tot de 7e plaats in de nationale hitparade. In 2000 werd het nummer nogmaals opgenomen met de zanger van De Kast als liedvocalist. Op het origineel is trouwens Edward Rekers te horen. Phantom of the Night is het eerste kajakalbum met Edward Rekers. Zometeen komt die fantastisch mooie plaat eraan uit 1979. Nadat ik heb meegenomen naar 1998. Oorspronkelijk een hit voor Gordon Lightfoot. Viola Wills' discoversie deed het ook niet slecht. Stond namelijk in 1980 in de hoogste regionen van de hitparade. Maar dan kwam de versie van 1998. De Stasom 54 noemden ze zich en bestonden uit de zangeressen Amber, Jocelyn Enriquez en Ultra Nate. Dit is If You Could Read My Mind. If you-

Nena nam deze plaat in 1983 op. Het nummer bereikte hier bij ons in de Lage Landen de eerste positie van de hitparade. En zelfs in Amerika kwam het op de tweede plek terecht. In het nummer koopt Nena 99 ballonnen en laat ze voor de lol los. Niet wetend dat ze op de militaire radar als vijandelijke objecten worden gezien. 99 luftballons. Nena. Zometeen, aan de andere kant, blijven we natuurlijk nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden is namelijk nog lang niet afgelopen. In deel 2, niet te vergeten, de Ego Tripper. Je krijgt dan straks 3 hits achter elkaar van mij, van Rick Astley. En op het einde van de show ook nog de extra lange plaat. Daarvoor gaan we terug naar 1987. Met die fijne voor de Breakfast Club en Ride on Track. Je krijgt hem van mij in de Midtown Mix straks te horen. Maar in dit uur heb ik nog voor jullie de Blue Nile klaarstaan. Tinsel Town in the Rain is afkomstig van het debuutalbum van die band, A Walk Across the Rooftops. Het album zelf is een groot succes onder critici, maar niet zozeer onder de consumenten. En het nummer kent echter wel een groot succes. De stad waarover ze zingen trouwens, van klatergoud, wat tinsel betekent, is in dit geval het Schotse Glasgow. Geniet van Tinsel Town in the Rain uit 1981, The Blue Nile.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen.

0: Een house producer uit Chicago die in 1989 deze geweldige plaat uitbracht. En vertoeft ook een aantal weken bij ons in de hitparade. Juice Move, daar hebben we het over. En Promised Land. Wat een lekkere classic, hè? Daarvoor hadden we een studioproject van Stevie Vincent trouwens, die in de zomer van 1990 een aantal weken bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden was. Met Dirty Cash, Money Talks. Het was trouwens de opvolger van Body Language, maar dat deed het niet zo waanzinnig goed in de hitparade. Na de successen nam de Engelsman een jaartje vrij en verhuisde naar New York. En daar werkte hij aan de opvolger Satisfy Me. Het album verscheen in 1994, maar leverde geen hitsingles op. We houden het dus bij Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt hij eraan. Onze egotripper. Vandaag Rick Astley. Ik heb zometeen zijn biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur onze extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Met de Breakfast Club. Een One Day Fly. Right on Track komt er straks aan in de Midtown Mix. Zometeen eerst naar 1984. Love Resurrection van Alison Moyet is terug te vinden op het album Elf dat ze uitbracht in 1984. Het werd haar debuutalbum nadat ze uit de band Yazoo was gestapt. Zometeen komt die plaat er nog eens aan. Maar eerst terug naar 1990 met de tweede single van zijn alweer destijds 22e studioalbum Sleeping with the Past. Elton John, Sacrifice.
1: It's

1995 vormde James DeSalvio de Canadese band Bran Van 3000 op. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun hit Drinking in LA. Wat een fijne plaat hebben ze uitgebracht. 2001 was dit, Love Cliché van Bran Van 3000. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Rick Astley. En dat is een Britse zanger en songwriter die werd geboren op 6 februari 1966. In de jaren 80 verwierf hij bekendheid met zijn kenmerkende lage zangstem en zijn samenwerking met het producersduo Stock Aitken en Waterman. Zijn debuutsingle Never Gonna Give You Up uit 1987 werd een wereldwijde hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de States en veel Europese landen. Het nummer stond op zijn eerste album Whenever You Need Somebody, dat ook de titelsong en andere bekende nummers bevatte zoals Together Forever en It Would Take a Strong, Strong Man. Rick Astley volgde zijn succes op met het album Hold Me In Your Arms in 1988. Daarna koos hij voor meer artistieke vrijheid en bracht in de vroege jaren 90 de albums Free en Body and Soul uit, waarin hij zich losmaakte van zijn eerdere producers en zelf meer creatieve controle opnam. In deze periode trok hij zich deels terug uit de schijnwerpers om zich te richten op zijn persoonlijke leven. In de jaren 2000 en 2010 begon hij opnieuw op te treden en muziek uit te brengen. Opvallend was zijn terugkeer in 2016 met het album 50, genoemd naar zijn leeftijd. Het album bereikte de top van de Britse hitlijsten. Daarna volgde ook Beautiful Life in 2018 en Are We There Yet in 2023. Ondanks de vele veranderingen in de muziekwereld bleef Never Gonna Give You Up aanwezig in de popcultuur. Vanaf het midden van de jaren 2000 kreeg het nummer een tweede leven via het internetfenomeen Rickrolling, waarbij het nummer onverwacht opduikt als grap. Rick Astley zelf stond daar met humor en openheid tegenover. Tot op vandaag blijft hij actief met studioopnames en live optredens, waarbij hij zowel zijn oudere werk als nieuw materiaal brengt voor het publiek over de hele wereld. Geniet mee van onze egotripper voor vandaag. Dit is Rick Astley.

Never Gonna Give You Up uit 1987. Het werd zijn allergrootste hit. Daarvoor Together Forever van If You Need Somebody. Dat waren drie grote hits van Rick Astley achter elkaar. Want Rick Astley is deze week onze egotripper. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de egotripper playlist terug. Uiteraard is Rick Astley eraan toegevoegd. Zometeen gaan we terug naar de 70s. Racy had toen een aantal fijne hits uitgebracht. Eentje daarvan heette Some Girls. En die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst gaan we terug naar de hitparade van 1986. En volgens de frontman Mark Rogers terzijds gaat het nummer over hard moeten zoeken voor je geld. Het werd de eerste single van hun album Eve. Dit zijn die van Hollywood Beyond. What's the color?

0: Dit was het origineel uit 2004 voor Gene Thomas en Kom Wat Dichterbij. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar dat wil hem wel zeggen dat we nog een extra lange plaats voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er op Spotify een playlist terug te vinden van de Lex XL. Ga dan van de account van Lex de Groot onder Studio 45, vind je daar dus een playlist terug van de Lex XL. The Breakfast Club werd eind jaren 70 in New York opgericht door de broertjes Dan en Eddie Gilroy. In 1979 nam Madonna plaats op de drumkruk. Maar omdat Madonna's ambities lagen bij het zingen en de Breakfast Club geen plek had voor Madonna als zangeres, besloot ze een band op te richten waar ze wel mag zingen. Emmy. Stephen Bray nam de rol van de drummer over. En pas in 1987 verschijnt het titeloze debuutalbum van The Breakfast Club. En dat album bevatte de groothit Ride on Track. Zowel bij ons in de Lage Landen als in de Verenigde Staten haalde het nummer de top 10. De daaropvolgende singles trouwens floppen. En The Breakfast Club houdt al snel op te bestaan. Die Stephen Bray trouwens, met wie Madonna Into the Groove heeft geschreven, bleef wel liedjes voor Madonna schrijven. Voor haar album Like a Prayer schreef hij mee aan Express Yourself en Keep It Together. Ik wens je nog veel plezier met The Breakfast Club en Ride on Track uit 1987 in de Midtown Mix. En ook nog met de komende collega's. Maak er een fijne week van. En volgende week is er natuurlijk een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim 25 euro per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: one-hit wonder, zou je kunnen zeggen, van niemand minder dan Joshua Caddison. Veel meer hits als deze heeft hij niet gehad. Je hoorde uit 1994, zo lang geleden, Jesse.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Waar je oren weer heerlijk vertroetelen natuurlijk, met geweldige muziek. En we hebben echt wel een hele mooie collectie meegenomen naar de studio. Dus er zit vast en zeker ook iets voor jou bij. Dus, ik zou zeggen, stay tuned. In de show gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Nou, vast wel een paar mooie onderwerpen, zou ik zeggen. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken is geen ideaalbeeld meer. En waarom niet? Nou, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook weer boos vandaag. Och, schandalig weinig flexwoningen, daar heeft hij het over. En en daar zijn een hele hoop mensen slachtoffer van, vooral daklozen. En daar gaat hij best wel tegen de keer. En we gaan het hebben over een boek. Thriller, Zij die zwijgt. Wat zal daar nu weer gebeuren voor Deluxe? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: mannen van Amsterdam hoorde je hier de late avond met een van hun mooiste, Lucy Lucy. En 10cc met een prachtig rocknummer, I'm Mandy, Fly Me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Toneelvereniging Varia uit Vlaardingen presenteert de thriller Zij die zwijgt. Ik ben al benieuwd. Hier aan tafel Lars Bol, de auteur van het script. Welkom Lars.
2: Dankjewel.
1: Lars, een thriller live op toneel. En dan ook nog met die mysterieuze titel. Wat is dat voor een stuk?
2: Ja, ja, dat is een stuk. Dat gaat over een vermeende verdwijning. Binnen een groep die in een landhuis ergens in Limburg samenkomt. Om een soort spirituele reis te maken. Om zichzelf te ontdekken. Trauma's te verwerken. Dat soort zaken. Ja, en daar is iets gebeurd. En dat moet aan het licht gebracht worden. De hoofdrolspeelster die krijgt een mysterieuze brief. En die springt er gelijk op in door er een podcast van te maken.
1: Ah, maar zij die zwijgt. Dus ze vertelt de anderen misschien nog wel niets.
2: Nou ja, dat is een beetje wat het thema is, dat zwijgen. Want wat is er nou gebeurd en waarom is iedereen er zo stil over?
1: Ja, nou, ik ben nu al benieuwd, joh. Dat is de rode draad. In welke vorm gaat het stuk zich afspelen?
2: Nou, je beleeft eigenlijk alles wat de hoofdrolspeelster gaat meemaken. En die vertelt dat aan elkaar met een soort reflectie, als in vertellend, als in een podcast. Het is de bedoeling dat het verhaal verteld wordt door middel van die podcast. En dat je ziet wat er gebeurt.
1: Wie heeft eigenlijk de regie van dat stuk? Want jij hebt scripts geschreven.
2: Klopt. Demi Dame, die regisseert dit. En zij heeft ons vaker geregisseerd in het verleden. En is sinds vorig jaar ook weer teruggekomen. En die werd erg enthousiast toen ik zei van ik zoek iemand die mijn stuk wil regisseren. En toen zei ze gelijk, dat wil ik doen.
1: En hoe begint dan zoiets? Waardoor laat je je inspireren?
2: Nou, ik luister veel luisterboeken. Dat vind ik gewoon prettig. Onderweg naar werk, op de fiets, voor het slapen gaan. En ik vind spannende verhalen, detectives, thrillers, vind ik, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ja, daardoor ga je ook de patronen herkennen in het vertellen van zo'n thriller of detective. Hoe wordt zo'n spanning opgebouwd? Hoe wordt zo'n situatie uitgelegd? Welke informatie wordt juist weggelaten? En door mijn ervaring met toneelspelen weet ik ook van, hey, dat kan ik misschien ook wel gebruiken in een toneelstuk.
1: En toen je het eenmaal dat voorstel deed van dit heb ik gemaakt, heb je toen nog feedback gekregen waardoor je dacht, nou, dit of dat moet misschien toch anders? Of...
2: Nou, nee, ja, de groep was wel gelijk enthousiast over het verhaal. Ik heb ze natuurlijk wel vrij lang aan het lijntje weten te houden door ook niet te vertellen hoe het af zou lopen.
1: Heel goed.
2: Dus we zijn wel ook echt begonnen in september, maar toen was er maar een deel af. Dus ik heb echt tot december nog serieus zitten schrijven. En het was wel elke week van, is er deze week nieuw? Is er meer?
1: Nou, dan heb je echt een goede vorm te pakken. Spreek het over de vorm. Ja, zo'n toneelstuk moet ook een vorm krijgen. Belichting, regie, attributen, decor, noem maar op. Adviseer je daar allemaal in? Want jij hebt het script geschreven, dus jij hebt toch een bepaald beeld in je hoofd.
2: Ja, ik heb inderdaad een bepaald beeld, maar ik durf dan toch die controle aan de regisseuse over te laten.
1: Knap.
2: Omdat ik vind dat het verhaal vaak beter wordt door de ogen van iemand anders.
1: Wat verwacht je van het publiek? Wie komen er, denk je, naar dat stuk kijken?
2: Ja, het zijn voornamelijk bekenden. Dus mensen die vaker bij onze voorstellingen zijn geweest. Familieleden, vrienden. Maar ik hoop ook toch dat er mensen nieuwsgierig zijn. En denken van, goh, ik kom toch eens voor een avondje een beetje mysterie. En meedenken en puzzelen. Dat die dan ook komen kijken. Dat zou ik een eer vinden.
1: Zoals jij het vertelt. Het gaat nu al kriebelen bij mij. Even de gegevens. Waar wordt het stuk opgevoerd?
2: In Cultuurhuis Kade 40. Op de Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen.
1: Ja, en wanneer?
2: 27 juni. Dat is een zaterdag. En dan 3 en 4 juli. Vrijdag, zaterdag, de week erop.
1: Oké, okay, en het is natuurlijk 's avonds.
2: Ja, om 8 uur is de aanvang.
1: Hoe komen we aan tickets?
2: Je kan gewoon via onze website www.toneelverenigingvaria.nl kun je de tickets bestellen. Er zit een grote knop. Dat moet gewoon lukken.
1: Die gaan we vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. Een aanrader, de thriller Zij die zwijgt van toneelvereniging Varia. Lars Bol schreef het script. Dankjewel, Lars.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

hartstikke nep, dit nummer van Kerry Bush, want die bestaat niet. Not Made for a Cage. Gewoon AI. Maar wel grappig. En eigenlijk best wel mooi. Maar ja, het is wel hartstikke nep. En voor heel echt en zuiver Celine Dion met Ne parle pas sans moi. Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Han van der Horst vindt dat er schandalig weinig flexwoningen worden gebouwd. En dat heeft nogal gevolgen voor dakloosheid. Je hoort het zometeen na Galet en Aisha.

Lieve mensen, de ambtenaren van de gemeente Dordrecht hebben een scherp oog. Zo korten ze 20% op de uitkering van dakloze bijstandtrekkers, omdat die immers geen woonkosten hebben. De rechter heeft hen onlangs nog in het gelijk gesteld ook. Een dergelijke scherpte ontbreekt echter als het gaat om misschien wel tijdelijke, maar toch onmiddellijke oplossingen voor de woningnood. Die bestaan bijvoorbeeld uit snel te bouwen flexwoningen. Je zet ze als je eenmaal een locatie hebt in een maand of wat neer. Dordrecht heeft de afgelopen 5 jaar iets meer dan 70 vergunningen afgegeven voor de bouw van zo'n woning. In 5 jaar dus. Dat is nog veel ook als je naar de rest van onze streken kijkt, want in de meeste gemeentes bleef het bij een stuk of 5. Hoeksewaard is uitschieter met meer dan 150. En dat terwijl er in Nederland minimaal 30.000 daklozen zijn. Terwijl het tegenwoordig heel normaal is als moeders met kinderen langs de straat zwerven en nergens een urgentie krijgen. Terwijl BOA's en andere ambtenaren speuren naar mensen die het wagen in hun auto te overnachten, want dat mag niet en dan krijg je een boete. Terwijl de parkbankjes in dit godvergeten land tegenwoordig zo worden ontworpen

0: dat je wel op kunt zitten, maar niet op kunt liggen. Terwijl er op de stations tegenwoordig bordjes hangen die je verbieden er te slapen. Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl dit allemaal onderdeel is van bestuurlijke zorg en aandacht, doen gemeentes weinig tot niets aan betaalbare woonruimte. Of nee, niet, ze doen juist een heleboel. Ze stapelen voorschrift op voorschrift en eis op eis, waardoor de bouw van nieuwe woningen wordt bemoeilijkt. Het betere is bij te veel ambtenaren altijd de vijand van het goede. En per slot van rekening gebeurt er dan niks. Je kunt als dakloze misschien wel beter in Azië, Afrika of Zuid-Amerika zitten. Daar kun je meestal wel met oud hout en stukken zeil een onderkomen voor jezelf neerzetten, zonder dat er onmiddellijk een boa verschijnt om je weg te jagen. Terug naar de flexwoningen. We kunnen in Nederland op een woningnood bogen die zijn weerga niet kent. Ook niet vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die van nu is niet veroorzaakt door verwoestingen, maar door beleid van de overheid. Hoe dan ook, we staan oog in oog met een noodsituatie. We hebben tegenwoordig een voormalig generaal als minister van Volkshuisvesting. Je zou dus zeggen dat de plannenmakerij vervangen wordt door actie. Om iets aan deze ramp te doen, zouden er door elke gemeente op grote schaal flexwoningen moeten worden gebouwd. Zonder gezeik en zonder gezeur. Dat is wel vaker gebeurd in de vaderlandse geschiedenis, dat er noodwoningen uit de grond werden gestopt. Bijvoorbeeld kort na het bombardement van Rotterdam. Ze waren voor een paar jaar bedoeld, maar uiteindelijk stonden ze een halve eeuw of nog langer. Er zijn er die nog steeds bewoond worden. Met de bouw van flexwoningen op grote schaal kun je daadwerkelijk iets aan de woningnood doen. Het gaat niet aan gezinnen over straat te laten zwerven, omdat er eerst een structurele oplossing gevonden moet worden. Daarvoor bestaat maar één term: wanbestuur. Breng die gezinnen onder in tijdelijke flexwoningen en dan heb je tijd voor die structurele oplossingen. Zo werkt dat in een beschaafd land. Als je daklozen zo op de huid kunt zitten, kan het op andere gebieden ook. Ik weiger te begrijpen waarom niet elk dorp in onze streek niet al lang een straatje met flexwoningen kent. Sinds Hugo de Jonge wordt er veel geclassineerd en gezeverd over dat straatje erbij. Nou, doe het dan, in plaats van ons te vervelen met gelul en blij te maken met de ene dode mus na de andere.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio. Love.

van de bekendste nummers van Arend Bloemen hier in de show. Zuid-Afrika. En wat is er veranderd sinds 1993? Heel weinig, denk ik. Verder hoorde je half zeven donker uit België met Dakloos. Speciaal voor Han van der Horst. Zo meteen gaan we praten, althans we, Herman Bruin met Jaap Uilenbroek. Hij gaat het hebben over onzichtbaar, maar onmisbaar. Waar gaat dat over? Je krijgt zo meteen alle details na MASH en Suicide is Painless.

0: We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken. Dat is geen ideaalbeeld. En hoe dat verder zit, dat ga ik vragen aan Jaap Uilenbroek, want die heeft daar informatie over. Is in de uitzending. Meneer Uilenbroek, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Scheiden van wonen en werken is geen ideaalbeeld. Wat zou het ideaalbeeld dan wel zijn?
1: Nou, je wilt natuurlijk wonen en werken maximaal gescheiden hebben. Mm-hmm. Je wilt dat een medewerker, een arbeidsmigrant, een uitzendkracht maximaal zelfstandig in zijn eigen huisvesting kan voorzien. En daarbij natuurlijk niet afhankelijk is van zijn werkgever.
0: En dat is vaak nu wel zo?
1: In de wereld van de arbeidsmigranten zie je vaak dat een uitzendbureau huisvesting organiseert voor de mensen die naar Nederland komen. En dat die uitzender dan ook de huurrelatie met de arbeidsmigranten aangaat. Dus hij heeft zowel een arbeidsovereenkomst met de medewerker, maar ook een huurovereenkomst. En in de meest slechte gevallen is dat zelfs gecombineerd en aan elkaar gerelateerd. Ja. En dan kom je natuurlijk in de situatie terecht dat als je werk eindigt, je huisvesting ook eindigt.
0: Ja, je bent helemaal afhankelijk van je baas eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het is geen ideaalbeeld, zegt u al. Maar wat is dan wel het ideaalbeeld? Dat loskoppelen van elkaar. Maar ja, degenen die daarvoor zijn, die hebben de mensen, ja, hebben de macht eigenlijk, hè?
1: Nou, jaren terug is hier natuurlijk al een advies over gegeven door Emil Roemer. Wat heet geen tweederangs burgers. Ik heb in de tijd leiding gegeven aan de totstandkoming van dat advies. Ja. En daar zeiden wij natuurlijk al, joh, je moet die afhankelijkheid echt gaan doorbreken. Mm-hmm. Stap 1 is, maak er echt twee losse overeenkomsten van die niet meer aan elkaar kunnen relateren. En dat is ook eigenlijk in wetgeving vastgelegd. Wet goed verhuurderschap eist nu ook echt een schriftelijke huurovereenkomst. En in CAO is ook, CAO-afspraak is inmiddels ook afgesproken dat als je je baan verliest, dat je nog minimaal 4 weken... nog altijd maar 4 weken kan blijven wonen waar je woont. Dat zijn wel stappen de goede richting in. Maar wat je echt zou willen is dat je natuurlijk geen rol meer hebt in de huurrelatie als werkgever.
0: Ja.
1: En dat betekent natuurlijk dat de arbeidsmigrant op eigen kracht zijn huisvesting moet kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk alleen als er voldoende huisvesting is.
0: We zitten hier vlakbij het Westland. Daar staat volgens mij een Polenhotel. Is dat dan iets wat goed geregeld is?
1: Nou, ik ken deze casus niet. En eigenlijk is het een rotwoord. Want overigens zijn veel meer andere nationaliteiten dan Polen die hier werken. Dus eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon ook, net zoals u en ik, zal ik maar zeggen, mensen met een Europees paspoort.
0: Mm-hmm.
1: En met vrij verkeer van arbeid mogen die mensen gewoon overal werken. Zoals wij zouden ook zo mogen gaan werken in een ander Europees land. Dat is echt een dienst, zal ik maar zeggen, voor de hele Europese Unie. Omdat de arbeid daar naartoe gaat waar de vraag het grootst is. Wij hebben daar als Nederland echt profijt van. En kwaliteit huisvesting is dan ook echt belangrijk. En daar is de markt nog aan het kantelen. Want de schaarste in Nederland is niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Dus de arbeidsmigrant wordt gewoon kritischer. En als je niet goed voor hem zorgt, gaat hij toch naar een ander Europees land.
0: Dat is duidelijk en dat maakt het ook wat complex. Maar er is in ieder geval iets verbeterd. Dat is wel wat u ook nog zegt, denk ik.
1: Er worden stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee,
1: ik ben
0: okay.
1: Er wel zuinig in.
0: Ja, dat is duidelijk geworden. Mensen die er toch iets meer over willen weten, kunnen die op een website of sociale media terecht over dit verhaal?
1: Ja, ik ben heel makkelijk te vinden. Ik ben van lento.eu, dat is juist een internetplatform wat de huisvestingsmarkt los wil faciliteren van uitzenders. Dus los van de arbeidsovereenkomst, moet ik zeggen. En het ook mogelijk maken dat het gewoon transparant is wat er gebeurt.
0: Lento.eu, zegt u. En daar is het goed om even te zoeken naar, als u wat meer wil weten over scheiden van wonen en werken.
1: Ja.
0: En daar vertelde Jaap Uilenbroek over. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd.
2: Tot middernacht, de late avond.

prachtig nummer van niemand minder dan John Legend en The Roots. En je hoorde toch maar mooi even Wake Up Everybody aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap wederom. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met lekkere muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. En als je gaat werken, blijf werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit. Een legendarische van Manfred Mann. Father of Day, Father of Night.

house producer uit Chicago, die in 1989 deze geweldige plaat uitbracht. En vertoeft ook een aantal weken bij ons in de hitparade. Juice Move, daar hebben we het over. En Promised Land. Wat een lekkere classic, hè? Daarvoor hadden we een studioproject van Stevie Vincent trouwens, die in de zomer van 1990 een aantal weken bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden was. Met Dirty Cash, Money Talks. Het was trouwens de opvolger van Body Language, maar dat deed het niet zo waanzinnig goed in de hitparade. Na de successen nam de Engelsman een jaartje vrij en verhuisde naar New York. En daar werkte hij aan de opvolger Satisfy Me. Het album verscheen in 1994, maar leverde geen hitsingles op. We houden het dus bij Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Talks. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de lekkerste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. Nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt hij eraan. Onze egotripper. Vandaag Rick Astley. Ik heb zometeen zijn biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur onze extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Met de Breakfast Club. Een One Day Fly. Ride on Track komt er straks aan in de Midtown Mix. Zometeen eerst naar 1984. Love Resurrection van Alison Moyet is terug te vinden op het album 11 dat ze uitbracht in 1984. Het werd haar debuutalbum nadat ze uit de band Yazoo was gestapt. Zometeen komt die plaat er nog eens aan. Maar eerst terug naar 1990 met de tweede single van zijn alweer destijds 22e studioalbum Sleeping with the Past. Elton John, Sacrifice. It's

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijk Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Was dat een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het dus eigenlijk een berg goed op heer.
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De albumtop 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en gesproken door Frans van Duschoten.
8: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt.